0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het had gisteren genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, nadat ook eerste achtervolger Union niet kon winnen. Daar werd het 0-0 op het veld van AA Gent. Dat betekent dus dat het verschil tussen club en Union 4 punten is. Met nog 1 wedstrijd te gaan kan Union dat niet meer inhalen. En dus is de titel binnen voor Club Brugge. Je hoort Brandon Mechelen.
2: We proberen ons spel te spelen. Ik denk vandaag ook zenuwslopende wedstrijd met belang ervan. We hebben de kans gehad om het eigenlijk volledig af te maken, maar dat hebben we helaas niet gedaan. Maar kijk ja, Union heeft niet gewonnen vandaag en het is binnen.
1: Zondag speelt Club nog thuis tegen AA Gent. Aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een groot feestje los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op groot scherm.
3: Kijk, wat een feest. Prachtig. Hè? Ja. Samen met de zon beleven.
4: Super blij. Kan niet geloven. Nee, het is niet normaal.
5: Dat is het. Allemaal hekken, hekkenhuis, hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch. Feestdag.
1: Ja, de sfeer in Mechelen was iets bitsiger. Een vijftigtal leden van de harde kern van KV trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte ook pepperspray om de twee groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters bestuurlijk aangehouden. 3 voor ordeverstoring, 1 iemand voor het betreden van het veld. 15 anderen kregen een boete. En voor de volledigheid ook nog meegeven dat Anderlecht Sint-Truiden klopte met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats, Anderlecht is nu zeker vierde. AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematchen speelt voor het laatste Europese ticket tegen de winnaar van Playoff 2. Dat wordt Standaar of Racing Genk. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: had een liedje gemaakt, een supporterslied, een sfeervol supporterslied wou ik maken. Het draaide uit in het voordeel van de Kakkers. Werd het eigenlijk al gretig meegezongen in het stadion voor de wedstrijd begon?
1: Nee, er waren wel een paar mensen die mij op aanspraken van beide kampen. De clubsupporters zeiden, oh, dat zeg maar, Anke, ik zei, kom er wel goed mee lachen. En anderen die dan zeiden, ja, hey, goed, Anke, jij, de Kakkers gaan het doen. En wacht maar, Sven, vanavond gaat hij niet zomaar cadeau gedaan worden. En dat was ook wel. Ik was nog nooit achter de kazerne naar het voetbal gaan kijken. Dat is echt een aangenaam stadion. Heel tof. Ook leuk publiek. De sfeer was echt heel goed. Hebben we goed van genoten. Maar het was niet evident voor Club Brugge. En dan op het einde 2-2. Ze waren ook heel zenuwachtig aan het spelen op het einde. Je voelde dat. Hè. Je kon daar kampioen spelen op Mechelen, maar je kon het ook nog uit handen laten glippen. En iedereen begon zo wat te sukkelen op het eind. En, ja, en Mechelen was bloed aan het ruiken. Die kwamen opzetten. Dus ik dacht, we gaan het hier nog kwijtspelen. En tegelijkertijd was in Gent Union ook aan het struikelen. Die bleven ook op een gelijkspel. Maar net eigenlijk op het moment dat het daar ongeveer afgefloten was in Mechelen. En wij dachten, het mag nu in Gent niet gaan gebeuren. Scoorde Union in Gent.
0: Ja.
1: Die goal werd dan afgekeurd voor buitenspel. En dat was weer echt nagelbijt. Dat we die laatste 5 uur nadat de match gedaan was. Ze staan kijken allemaal naar onze gsm'tjes, naar de zone.
0: Ja.
1: Wat is dan toch gebeurd?
0: En
1: allee,
0: dan echt,
1: toch,
0: dan zitten jullie zo met de 2-matchen te kijken.
1: Nee. Er was 5 minuten verschil op de wedstrijden.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk, de match was afgelopen.
0: En dan up de zone.
1: Niemand kon er nog iets aan doen daar in het stadion. Want het was 2-2 geëindigd. Wat op zich een sympathieke en wel terechte uitslag was, vond ik eigenlijk na die wedstrijd. Maar het hing dus volledig af. En plotseling werd ik een Gent-supporter. Want Gent moest daar dat gelijkspel vasthouden tegen Union. En dat, ik heb die beelden ook gedeeld op mijn social media. Van ook de hele ploeg van club. Maar ook de staf en iedereen staan eigenlijk ook naar een scherm ergens te kijken. Zo op het veld aan de zijkant, ook waarschijnlijk een gsm van iemand, zien dat dan ook gebeuren en crossen naar de overkant als het dan binnen is.
0: Maar wat ik echt wil weten, hè, heb je eigenlijk een hotdog gegeten of een kebab?
1: Nee, er waren wraps. Ik was uitgenodigd in... want dat was
0: saai.
1: De reden dat ik het neem, anders was ik er niet binnen geraakt. Hè. Er waren zoveel supporters die wilden gaan.
0: Ik dacht, anders ging ik niet gaan, hè, als het geen wraps waren.
1: Nee. Het was omdat dan een oude buurman van mij, een grote KV Mechelen supporter, hij zat dan ook naast mij. Ik was eigenlijk nog op zich nog blij met die 2-2, want je bent dan uitgenodigd. Je wilt ook niet te euforisch gaan juichen. Dus het is gebeurd.
0: Okay.
1: Ik ben wel blij eigenlijk. Ja. Het is wel mooi. En mijn papa was ook super content. Hè.
0: Oh.
1: Dat is wel fijn als je dat kan doen. Hij wordt 80 volgend jaar. Ik hoop nog zoveel van dat soort mooie momenten.
2: Dit is Joe 80s.

0: straks bij Sven en Anke.
1: Nog goede muziek, beste vrienden, want we mogen de 90's Top 500, de stemming, lanceren deze ochtend. En daarom gaan we tussen 7 en half 8 de top 3 van vorige editie nog eens draaien. Alleen maar kei goede platen, alle drie.
2: Ja, we gaan back to the 90's en we gaan ook heel even terug back naar de 80's. En met de beste reden ooit. We gaan Tatjana Simic van Vlotter bellen.
1: Maar echt, dat is wel
2: We hebben ze te pakken gekregen.
1: Zie aan de oogstjes van onze producer, ja, hey, Sander.
2: Die zit al heel de ochtend, mag ik het zeggen, het werkwoord geilen, mag ik het in de mond
3: nemen? Je mag dat gebruiken, ik geef dat eerlijk toe.
1: Is het, ja,
3: dat was echt mijn crush vroeger, ja.
1: Het is nu 62, hè?
3: Ik weet het, maar hangt niet uit.
2: Je bent in je twee dikke nopjes, hè?
3: Ik ben met twee dikke nopjes. Ik heb die Playboys met haar, die liggen gewoon nog thuis. Ik breng ze maandag mee.
1: Ja, is echt.
2: Oh, echt? Dat wil ik ook wel eens zien. Dat gaan we haar zelf zeker ook vertellen. Gaat ze leuk vinden. Ze is nu 62 en ze is helemaal terug te zien op streams in een spin-off van de originele Vlodder. Het is nu Kees Vlodder.
1: Okay.
2: Kees Vlodder was ook de rol van Tatjana in Vlodder. Maar Kees heeft nu ook een dochter gekregen. Ook Kees Vlodder.
1: Okay.
2: En die dochter Kees Vlodder is raar maar waar in een chique villa-wijk gaan wonen.
1: Ja, okay.
2: 6 afleveringen kan je nu bekijken op streams, maar we gaan daar straks over babbelen. Ja. Met Tatjana, trouwens, dat filmpje van gisteren. Daarom hadden we dat ook nagespeeld, hè, omdat Vlodder helemaal terug is. Reacties gekregen.
1: Ja, ik ook wel.
2: Dankjewel voor iedereen die iets heel liefs heeft achtergelaten op Instagram of Facebook.
1: Ja, ik heb ook superveel. Het is ook de allereerste keer in mijn leven dat ik publiek aan mijn borsten naar buiten ben gekomen. Ja. Licht geforceerd door jullie twee. Dankjewel daarvoor. En mensen vonden het allemaal hilarisch, omdat je ook echt wel ziet. En dat was het ook, beste luisteraars. Dit is compleet out of my comfort zone.
2: Wat is?
1: Het moest eigenlijk echt van jullie. En ik denk ook dat helemaal. Nee, dat gaat
2: eigenlijk
1: misbruikt
2: worden.
3: Zijn grenzen overschreden.
2: Daarna vond je toch wel een beetje leuk, hoor.
1: Nee, maar kijk naar die beelden. Je ziet de angst in mijn ogen. En trouwens, jij bent echt een hele overgeile vent.
2: Ik weet het.
1: Sorry, maar je grijpt naar je broek ook.
2: Ja, ja.
1: Als je dat zou doen als man bij een vrouw. Zelfs voor de radio.
2: Ja, ik weet, maar,
1: zou een probleem zijn.
2: Tom de Kok had mij ook een berichtje gestuurd. Ja. Zo, oh, geweldig Vlodder, zei hij. Maar ik ben bang van u.
1: Ja,
2: en ik stuurde terug, maar ik had ook bang van mezelf.
1: Ja.
2: Ik zag dat. Ik dacht, maar hoe kan dat nu dat ik dat zo doe?
1: Ja.
2: Ik dacht maar goed dat ik geen vent ben. Of ik was een gevaar voor de samenleving.
1: Maar unaniem vond iedereen het dan toch wel alleen al omwille van de schaamte of de hilariteit fantastisch. Behalve één iemand. Hè, één iemand.
2: Mama.
1: Iemand die bekend heeft mij een berichtje gestuurd.
2: Een bekend iemand?
1: Ja, maar je hebt het al meteen juist met mama natuurlijk.
2: Oh nee,
1: hey, mama,
2: echt?
1: En papa was aan mee aan het voetbal en papa zei, ik zeg, heb je het filmpje gezien? Oh. Want ik vond het dan toch wel fijn dat er veel reacties waren.
2: Ja.
1: En papa zei, ja, wel verregaand. Ik zei, oei, wow, is toch grappig, zei ik. Ja, mama vond het niks, hè. Mama vond het heel plat, heel vulgair.
2: Maar kent ze de scène, de originele scène?
1: Ik denk dat ze het ook niet wil kennen. Nee.
2: Maar ja, maar het is alleen maar grappig als je het kent, hè.
1: En ik had ze ook aan de lijn en ze zei, oh, sorry, maar daar.
3: Sven ze maar boos op ons, Anke.
1: Nee, ze heeft Anke nogthans heel graag.
2: Ja, maar ik heb mijn schoonmoeder ook heel graag. Maar
1: slechte punten. Hè, want
2: nu,
1: zo ben ik niet opgevoed, hè, om zo'n vuil manier te doen.
2: Oh ja, maar nee, hoe ga ik het nu goed maken?
1: Maak gewoon radio. Kondig platen aan en af.
2: Volgende week doen we een fragment van Sissy.
1: Maar ik ben geen Sissy, Anke.
4: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
5: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immoscoopman!
10: Knaldi! Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
13: Laat het los, laat het gaan.
12: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
14: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
15: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
16: Oei, wacht ze.
17: Rustig, Sian, even niet.
16: Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
17: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
18: P.
15: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
18: Ja, ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
19: Mannekes, Bambi. Ik heb gedroomd.
20: Over?
19: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
20: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
19: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
20: En zondag en maandag?
19: 20% korting op alles.
20: Serieus?
19: Oh, jij wist dat niet.
20: Bambi, we hebben nu drukken door.
19: Oei, gaan we niet dan?
20: Jawel!
21: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
22: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft. Dit is Joe 80s and 90s.

0: half zeven. Een tip voor een lekker geplakt leven. Ja. Wacht. Ja. Ik moet de mensen wakker houden op deze vrijdagochtend. Daar word ik voor betaald. Hè. Gisteren is dus een nieuw presentatieduo in Limburg ontstaan. Samen met Bart Lijmelijn mocht ik presenteren voor Unizo Limburg.
1: Okay,
0: ja. Het waren zo de Livia Awards. Het zijn zo awards voor vrouwelijke ondernemers in Limburg. Dat was zo tof om dat met Bart te doen. Echt waar. Jullie mogen ons allemaal boeken. Dat was heel leuk. Maar Bart was een beetje surprise guest.
1: Oké.
0: En wij zaten een uur in een afgesloten ruimte, want niemand mocht Bart zien. En we hebben daar met ons tweetjes helemaal alleen gezeten. En dan denk je, wat doe je dan een uur in zo'n afgesloten ruimte? Ik zal het meteen verklappen. Wij hebben geplakt.
1: Ja, oké. Geplakt.
0: Eerst geknipt. En dan geplakt.
1: Knutselwerkjes.
0: Ja, maar hij heeft mij geholpen, Bart, met het maken van de steekkaarten van onze presentatie samen.
1: Oké.
0: Ik had weer iets soms gedaan, Sven Ornelis.
1: Wat heb je nu weer gedaan?
0: Ik had het verkeerde scenario afgeprint.
1: Ja, dat zal wel, ja. Hey, inderdaad.
0: Maar dan had ik dat, ik had het al helemaal geknipt en dan dacht ik, och nee, verkeerde scenario, opnieuw.
1: Adieu. Het scenario van de musical die ik gespeeld heb een half jaar geleden.
0: Opnieuw een scenario afgeprint. En dan dat ook geknipt. Maar wat ik dan had gedaan, dan moest ik die knipseldingsjes nog plakken op de steekkaart.
1: Ja?
0: Had ik mij toch niet vergist? Had ik van het foute scenario, had ik dat op al die steekkaarten geplakt? 10 minuten van tevoren kwam ik dat, ontdekte ik dat. Dus ik zo, Bart, help mij. We moeten dat eens samen doen, want anders raken we niet klaar voor we op moeten. En dan hebben Bart en ik samen zitten knippen en plakken.
1: Allee.
0: Maar wat eigenlijk mijn uiteindelijke tip is...
1: Ja, wat is de tip nu eigenlijk?
0: Vroeger, weet je nog, de pritstift, die rode pritstift... Ja. Verschrikkelijk,
1: hè? Zoals een lipstift, dat draai je eruit.
0: Och,
1: zo eigenlijk.
0: Jongens, toch allemaal gat in de lagere school. 2 keer ging dat goed en dan begon dat zo'n vieze, vettige kwap te worden. Zo'n plepje boel. En ook als je dat dan nog gebruikte, alles wat je dan plakte, als je dan zo, zeg maar, iets op een A4 moest plakken, kwamen allemaal bultjes onder.
1: Ja, omdat sommige stukjes zijn wat dikker.
0: Natuurlijk, zo'n pritstift nergens goed voor.
1: Ik gebruik dat nog altijd thuis.
0: Nee, waarom? Waarom gebruik jij prit?
1: Ja, soms.
0: Maar voor wat?
1: Ja, dat gaat ons afleiden, maar als ik...
0: Oh, als ik ben ik wel benieuwd.
1: Nee, als ik menu's maak, als er een etentje is, plak ik dat altijd in kaarten. En dat is inderdaad met die bobbeltjes, want zo gaat dat met die prit. Dat is inderdaad zo.
0: Ik zal verder gaan met mijn topverhaal. Dat wordt niet meer gedaan, die pritstift.
1: Hoezo?
0: Het is nu, ken je zo Tipex, dat je zo moest rollen met Tipex vroeger.
1: Uh-huh.
0: Dat is nu ook in de pritvorm.
1: Oké.
0: 100 keer beter.
1: Oh, wow.
0: Echt, het plakt beter. Geen bolletjes, geen bobbeltjes. Ik zou dat is ook een tip voor u hoor, want jij gebruikt ook prit. Dus de prit rolstift. Echt een aanrader.
1: Jongens, wat een tease. Ik heb gewoon een uur geplakt backstage bij Bart Lijmelijn. Het is met een rolprit.

0: Klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Oh, ik snap er niks van.
3: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
4: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering. Deze week kom je bij Spar voor...
5: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
4: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
4: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
6: Wienerberger.
7: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
8: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
11: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
12: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
11: Sorry, kan dat wat korter?
12: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super...
11: Nee, korter.
12: Koop lokaal. Voilà.
10: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
13: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
14: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze

0: van de dag.
1: Ja, even spoiler alert. Ga weg. Stay not if you don't want to dance. Ga even weg van onze zender naar een van de digitale als je niet wil weten wie gisteren Celebrity Masterchef Vlaanderen heeft gewonnen. Ik moet wel zeggen, ik heb daar niet echt naar gekeken. Wat het is met televisie tegenwoordig in 2026 is dat je wel fragmenten ziet passeren overal online. Dus ik wist wel min of meer dat is een keer de helft van de hand van Ruben van Gucht is afgeschaafd. Dat soort dingen weet ik wel. Maar ik heb het niet echt gevolgd, de competitie. Maar er was gisteren een heel duidelijke winnaar. Het was de grote Peter Goossens die het mocht aankondigen.
2: De winnaar van Celebrity Masterchef Vlaanderen 2026

0: De ene dag bij 15 jaar sta je een kip in te binnen in de kippenfabriek in Torot. De andere dag heb je de winnende kwartel gemaakt bij Masterchef. Het leven kan toch rap veranderen, hè? Het smaakt naar meer. Ja, maar ik ga blijven kopen, hè. Ik ga blijven kopen. Ja, ik heb niks anders te zeggen. Ik kan nu niet anders, want ik heb 700 keukentoestellen gekocht.
1: Wat een goed verhaal.
2: Moet is rule the world, zeg ik.
1: Anastasia Chanouk heeft het gehaald van onder andere Loredana. Maar ik dacht dat Loredana, de vrouw van Patje Crimson. Nee, Loredana, de vrouw van Matteo Simoni.
2: Ja.
1: En comedian Amelie Albrecht. En het was echt een serieuslopende finale blijkbaar. En het was de gevulde kwartel die het gedaan heeft. Ik vind het wel lekker. Een kwartel, zeker gevuld, vind ik wel lekker. Ja, ik wist niet dat ze goed kon koken. Och, Anastasia.
2: Annaatje kan alles.
1: Ja, is het waar.
2: Dat is een allesqueen. Ik heb daar net gestuurd, want ik wist niet dat ze had gewonnen. Dus ze heeft dat helemaal niet al gespoild bij ons. Maar die kan wel echt heel goed koken. Want we zijn dus op weekend geweest, samen met de moeties. En dan doet hij gewoon uit zichzelf. Gaat hij dan zo een heerlijke salade maken met zo een paar ingrediënten die ze dan vindt. Ik had nog nooit zo'n lekkere salade gegeten.
1: Maar ja, fantastisch
2: zo,
1: eigenlijk.
2: Je wilt het gewoon ook altijd zo gezellig maken.
1: Ah,
2: in orde.
1: Dus verdiende winnaar, denk je, van
2: topwinnaar. Ik heb één aflevering gezien. Toen had ze moyeux gemaakt.
1: Mm-hmm.
2: En de jury zei echt,
1: makkelijk, hè?
2: Hetzelfde als op het restaurant.
1: Ah, okay.
2: Het was
1: goed.
2: Perfect. Joe 1.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Sorteren kan je zo meteen. Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CDMV heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4.400 boetes uitgeschreven. Dat aantal is in 4 jaar tijd bijna verdrievoudigd. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
3: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker en ze heeft geen controle meer over de stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
2: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met je gsm op de fiets zit. Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is Club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
4: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Rudy van Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten. Alleen al in play-off 1, dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tressol die eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
2: Zondag speelt Club nog thuis tegen AA Gent. Ja, en aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een groot feest los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op groot scherm.
5: Kijk, wat een feest. Prachtig. Hè? Samen met de zon beleven.
6: Super blij. Kan niet geloven. Nee.
5: Dat is het. Allemaal hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch!
2: Hoera! Ja, in Mechelen was de sfeer iets bitsiger. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte ook pepperspray om de twee groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters opgepakt. 15 anderen kregen een boete. In Rotterdam hebben alle opvarenden van de Hanta Cruise negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Uit voorzorg blijven die wel nog even in quarantaine. En ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En het weer nog. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Ja, is even een koekje gaan halen in de automaten, Anke?
1: Macaroni, man.
0: Dat de macaroni, ja, dat is echt goed ontbijt inderdaad, ik snap het helemaal. Terwijl jij weg was, zijn wij tot een ontdekking gekomen, Sander en ik. Waar we eigenlijk niet bij stilgestaan hadden. Maar er is een groot verschil in de ochtendstond tussen Grim en mezelf en Sander en jij. Het is een compleet ander verhaal in de ochtend. We zijn helemaal verschillend en dat komt eigenlijk door het feit dat jullie twee Limburgers zijn. Dat is eigenlijk het verschil. Daardoor hebben jullie een totale andere ochtendrit dan wij. Want Sander was tegen mij aan het vertellen, als ik naar hier rijd deze dagen, wat gebeurt er dan?
2: Als je dan, ik weet niet of jou dat al opgevallen is, Anke, wij komen van het oosten, de wijzen komen van het oosten van Limburg.
1: Zeker?
2: Als je dan in je achteruitkijkspiegel kijkt, dan zie je zo echt het licht deze dagen opkomen, de zon zo langzaamaan opkomen en voor je is het nog donker in het westen.
0: En ik zei, bij ons is dat helemaal omgekeerd, want wij komen van het westen, Grim?
3: Ja.
0: En ik had vanochtend ook weer aan gedacht, maar kijk eens daar, wij rijden naar de zonsopgang. Dus het is echt een compleet verschil. En het was weer een hele mooie vanochtend.
3: Mooi.
0: He? Heel mooi.
1: Ik was aan het denken, ik kijk precies nooit in mijn achteruitkijkspiegel, want ik heb dat nog nooit doorgehad.
0: Je rijdt altijd in een donker gat eigenlijk de hele tijd.
1: Ik rijd altijd in een donker gat.
0: De dag zo mooi aan het starten.
1: Ja, ik heb dat volledig, nu weet ik, dinsdag, want ja, maandag zijn we dinsdag ga ik ook eens in mijn achteruitkijkspiegel kijken.
0: Top, maar dat is dan toch wel weer een voordeel van in het westen te wonen. Nee, maar ik moet eerlijk zijn.
2: Kunnen we even huizenruil doen?
1: Ja.
0: Nee, we kunnen zeker eens huizenruil doen, ja, inderdaad. Dat is geen
1: probleem. Maar doorgaans. Nee, maar nu echt, doe het toch. Meestal heb ik het pas een Vilvoorde door, te slecht.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: We doen nog maar 10 jaar ochtendshows met elkaar. 10 meien en junis overleefd. Zeg, voor iedereen is ondertussen de zon mooi opgekomen, dus de

0: vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: En Colruyt trakteert.
7: Ja, echt waar.
6: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be.
9: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
10: Leuke video!
9: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
11: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
13: Show 80s en 90s.

0: voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
3: bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
3: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Ise, newsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
8: Daar straks al een melding gehad van HLN.
7: Amai, je bent snel.
9: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Joe

0: bepaalde groep van de bevolking, dat is eigenlijk gewoon de vrouwen, dat is meer dan de helft, is daar gemiddeld 14 uur per week mee bezig.
1: Ja.
0: Wat komt er allemaal binnen?
1: En natuurlijk komt het topantwoord binnen: 14 uur per week zagen.

0: 14 uur sporten per week.
1: Voor iedereen.
0: En Erika zegt... zoeken naar spullen die je kwijt bent.
1: Ah, weet je wat, ik snap
0: het. Zijn we allemaal mis?
1: Maar Sander, dat is toch onwaarschijnlijk, want wij dachten zelfs nog eigenlijk van ja, dat is hier binnen de seconde.
0: Snoepen.
1: Weet je hoe het gaat? Nee.
0: Roddelen.
1: Nee? Allee.
0: Lief zijn.
1: Nee. Wat zei jij ook achter uw uren?
0: Mama.
1: Als je geen radio maakt.
0: Mama.
1: Moet ie, mama.
0: 14 uur per week met de kinderen bezig.
1: 14 uur per week gemiddeld met de kinderen bezig. Echt met de kinderen bezig.
0: Dat kan toch niet, dat is veel te weinig.
1: Te weinig?
0: Ik ben niet... maar het weekend alleen is al non-stop.
1: Maar ja, je bent toch andere dingen aan het doen natuurlijk. Maar dat je echt dedicated met de kinderen bezig bent. Tijd waar je niks anders voor jezelf aan het doen bent. Maar alleen maar met de kinderen bezig. Er is een vrouw die we gaan bellen.
0: Ja.
1: Laura Razenberg. Die is arbeids- en organisatiepsychologe. Zelf mama van twee jonge kinderen. En ze heeft een boek uit Mama Werkt.
0: Ja.
1: Dat boek komt vandaag uit. Het is een boek voor werkende moeders die elke dag jongleren met werk, gezin, brooddozen, deadlines en alles daartussen.
0: Goh.
1: En die gaan we bellen zometeen.
0: Ja, die moet echt wel, dat die maar wat tips geeft. Want ik denk dat veel jonge mama's dat nodig hebben. En oude mama's ook dat nodig hebben.
2: Vanavond bij VTM. Wie mag door naar de finale in de derde live show van The Voice? En bij VTM 2 een serieuze beschuldiging voor Gerard Butler in Angel Has Fallen. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Sven en Anke.

0: zei dat net tegen Sven, want ik heb dan de persoon over het cijfer net opgebeld. En ja, ik zei, Laura, amai, Laura. Ik zeg, Laura en ik, wij zijn na 1 minuut al dikke vriendinnen.
1: Ja, opvallend cijferpercentage. 14 uur is het vandaag. 14 uur per week zijn moeders ongeveer actief met hun kinderen bezig. En daar heeft Laura Razenberg een boek over uit. Dus deze week kan je het in de winkel vinden. Mama werkt. Een boek voor werkende moeders die elke dag jong leren met werk, gezin, brooddozen, deadlines en alles daartussen.
0: Goedemorgen, dag Laura.
1: Hey Laura.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, mama werkt, ja, dat is echt een titel. Ik denk dat daar heel veel gouden tips gaan in staan. Hoe je dat te baas kan. Die stresst elke dag opnieuw. Heel veel ouders gaan dat herkennen. Dus shoot.
1: Ja, maar wacht, ik mag eerst één ding zeggen. Want Anke kwam er niet meteen op. Terwijl ze is zelf een moedie in die podcast. Ze praat heel vaak over de kinderen. Maar ze kwam niet op die 14 omdat je het eigenlijk te weinig vond. Je hebt het gevoel dat je er nog meer mee bezig bent.
0: Maar is dat jouw cijfer, 14 uur? Want ik vond dat eigenlijk inderdaad weinig, Laura. Omdat, is dat dan, gaat het dan puur over dat je spelletjes speelt, verhaaltjes voorleest? Want ja, je doucht ook met de kinderen, je maakt huiswerk. Dat is toch ook tijd samen, hè?
2: Nee, het gaat echt over tijdbesteding. Dus het is een cijfer van pedagoog Philip Noet. Hij heeft dat onderzoek gevonden. En toen ik dat onderzoek ook onder mijn neus kwam, besefte ik echt van, wow, wat is dit? En dan moet je heel goed weten dat dat een tijdbestedingsonderzoek is en dat het zelfs al verdubbeld was sinds 1980. Dus dat we eigenlijk vandaag al veel bewuster bezig zijn met hoeveel tijd dat we spenderen met onze kinderen. De mama's vandaag willen dat juist veel meer doen, maar alsnog voelen wij zelf ook, ik hoef het jou niet te vertellen, Anke, dat dat misschien zelfs nog te weinig is.
0: Ja, zo'n schuldgevoel van te veel werken. En ook van, ja, nu al zo van schrik ze, oh, dat je later denkt als ze uit het huis zijn of als ze tieners zijn en ook u niet meer nodig hebben. Van, oh, was ik vroeger maar als Max voor de zoveelste keer vroeg kom mee buiten piraatje spelen, had ik dan toch maar vaker ja gezegd in plaats van, nee, ik moet nog dit, ik moet nog dat. Maar jij zegt, ja, je hebt een boek met gouden tips. Dus ik wil wel, je moet een paar al geven. En op basis daarvan gaan we het boek kopen.
2: Oké, wel, als ik dan de allerbelangrijkste tip mag geven, dat is het, hè, want wij worden gek van de stress, hè, we zitten hoog in cortisol, dus 's avonds zijn we ook al wat meer kribbig op onze kinderen, we durven al eens grappig zeggen, nee, nu niet. En eigenlijk zit daar de gouden tip in, de rust overdag al meer proberen te bewaren. Hè. We zeggen altijd, nee, we gaan pas rusten over 2 weken, want dan wordt het rustiger en dan zullen we wel een weekendje naar de sauna gaan. Maar zo werkt het niet. Ik vergelijk dat altijd heel erg graag met tanden poetsen. Je gaat ook niet 1 keer om de 2 weken een hele dag je tanden poetsen, want de dag erna voel je je tanden al terug. En ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar als ik dan de dag erna, dat zou wel niet meer juist voelen.
0: Ja, dat is een goede vergelijking.
2: Ja, dus daarom hanteer ik al de 3 keer 3 minuten per dag. Dus net zoals je met je tanden poetsen, 2 keer per dag, toch wel minstens 2 minuten je tanden aan het poetsen bent, moet je eigenlijk zo je stressniveau al door de hele dag proberen te verlagen door 3 keer per dag 3 minuten echt tijd voor jezelf te nemen.
0: Weet je wat ik doe, Svenny? Echt waar, ik meen het, hè. Ik ben heel snel zo overprikkeld, ja, dat weet je. Wat ik dan doe, is even 5 minuten op bed liggen met mijn ogen dicht. Dat is het enige waar. 5 minuten. Want ik bedoel, ik ben niet van de yoga en de meditatie, dat gaat niet voor mij. Maar gewoon even op bed liggen, 5 minuten ogen dicht. Ik slaap niet, hè. Maar gewoon het feit, ogen dicht. 5 minuten, dan ben ik een heel andere mens.
2: Ja, want die 3x3 minuten... 3 keer 3, dat bikt gewoon goed, hè. Maar neem jij er 5, neem jij er 6, dat is helemaal prima. Het belangrijkste is dat je eventjes een kort momentje in die hele drukke dag neemt om, laat ons zeggen, even rustig naar uw koffie te drinken. Ja. Eventjes een ademhalingsoefening, eventjes een mandala inkleuren, eventjes een sudoku, zolang het maar niet op uw gsm is. Ja. Om even tot rust te komen. En heel veel vrouwen die bij mij in de praktijk komen, die zeggen dan ook van, ja, maar ik kan dat toch niet, die drie minuten, wanneer moet ik dat dan doen? En dan is mijn gouden tip ook, zeker als je kleine kinderen hebt, zet dan bijvoorbeeld een timer, dat je zegt, hé, hier is een klokje van 5 minuten en over 5 minuten mogen jullie mama komen zoeken.
0: Ah ja, dat is goed.
2: Maak daar dan iets leuks van, zodat je ook voelt van, oh nee, ik moet deze tijd toch met mijn kinderen spenderen, dat je daar dan ook iets leuks van.
0: Oké, dat is een hele goede tip, de 3x3-regel. Heb je nog iets waar we mee aan de slag kunnen?
2: Wel, ene die ik vooral bij mijn praktijk heel veel hoor, is die mentale load. Hè. Die 100.000 tabbladen die in ons hoofd openstaan en waar dat we heel bang van zijn dat we alles zouden vergeten. Mm-hmm. En daarbij is mijn grootste tip, en dat is misschien een heel gemakkelijke binnenkopper, zet je nu eens op papier, doe eens een brain dump en zet nu al die mentale load eens op papier. En dan is er een heel belangrijk iets, communiceer daar nu eens over. Mm-hmm. Heel veel vrouwen houden die mentale lood in hun hoofd, maar ga eens communiceren. Ga dat eens op papier zetten en ga eens kijken, wat kan ik schrappen? Mm-hmm. Wat kan ik verminderen? Wat is misschien niet zo super belangrijk? En wat kan ik wel gaan herverdelen met, als je al dan niet een partner hebt, dan shout-out naar de alleenstaande moeders natuurlijk. Ik heb een hele betrokken partner, dus, ik kan dat heel goed gaan verdelen met mijn
1: man. Is dat voor mannen niet net hetzelfde?
0: Ik ga even inbreken. Sven snapt er niks van wat dat is met die mentale load. Kan je hem dat even uitleggen? Want
1: maar ja, maar dat is toch voor mannen en vrouwen kinderen net hetzelfde? Van mannen en vrouwen. Nee? Is dat echt zo verschil?
2: Nee? Nu, ik wil daar wel heel eerlijk in zijn. En ik wil ook wel de mannen daarin wat krediet geven. Wat ik zelf al wel ervaren heb bij de mensen die bij mij komen. Vrouwen houden mentale load heel graag bij zichzelf. Heel veel vrouwen geven die controle ook niet graag uit handen. En Sven, de tips die ik geef, jij mag die ook gebruiken trouwens. Dat is zeker niet alleen maar voor de mama's. Want ik weet ook al, ik kom ook wel met vaders in aanraking die met hetzelfde zitten. Die eigenlijk die rol in het huishouden ook opnemen. Die zeggen van ja, maar mijn hoofd zit zo vol met die mentale load. Maar eigenlijk gaat het erover, wat durven we niet uit handen te geven en waarvan zijn we bang? Als ik er niet aan denk, mm-hmm, dan denkt niemand eraan. Ja. Als ik het niet belangrijk vind, dan vindt niemand het belangrijk. Maar als je dat nu eens gaat uitspreken, op papier gaat zetten, eerst en vooral op papier zetten helpt al heel relativerend, want vaak denk je, waar maak ik me dan terug om? Maar wanneer je het ook uitspreekt, dan kan je er ook echt iets mee gaan doen in plaats van het zo in je hoofd te houden. En een gouden vuistregel is ook als het bijvoorbeeld gaat over, ah, maar ik moet die doktersafspraak nog maken. Ja. Duurt het minder dan 5 minuten, doe het dan gewoon.
0: Hey, ik heb dat deze week gedaan. Na een half jaar heb ik toch een afspraak bij de tandarts gemaakt voor de 2 kinderen.
1: Wel, dat is een
2: goede
1: zaak.
0: Dat was dus nodig.
1: Het boek van Laura Rasenberg heeft als naam Mama Werkt. Ligt sinds deze week in de winkel. En als je geïnteresseerd bent om de tabbladen uit je hoofd ook uit te schrijven en rust te nemen, staan nog veel andere tips in. Zeker.
0: Merci, Laura. En toi, toi, toi dit weekend.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neus begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurzen vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
7: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in een gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk, waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
6: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. En opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4.400 boetes uitgeschreven. Bijna 3 keer meer dan 4 jaar eerder. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
8: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker. En die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
6: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan 180 euro als je met je gsm op de fiets zit. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En sport, Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. Daar werd het 0-0. En zo is Club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
9: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen maar gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
6: Zondag speelt Club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
5: Dit is Joe 80s en 90s.

0: weten, we doen take van de week, elke week dan iconische scènes uit films of series doen wij nog eens over. Het was de Nou Buurman, wat doet die nu scène uit de Flodder die we overgedaan hebben. Daar komen zoveel reacties op. Het is ook zeer gênant. Maar maakt eigenlijk niet uit, je moet maar eens kijken op Instagram. In elk geval, Kees Flodder is een van de meest iconische personages uit de Nederlandse filmgeschiedenis. Een rol die Tatjana Simic op het lijf geschreven was.
1: Yes.
0: Letterlijk en figuurlijk. In 3 bioscoopfilms en een tv-serie. Die liep tot lang in de jaren 90. En nu kruipt ze opnieuw in de rol van Kees. Een nieuwe spin-off-serie die sinds deze week te zien is op streams.
1: En we hebben haar aan de lijn. Naar het schijnt had het heel veel aarde in de voeten eer ze overstag gegaan is voor een spin-off. Maar we zijn heel blij dat we ze aan de lijn hebben. Goedemorgen, dag Tatjana Simic.
0: Tatjana.
2: Goedemorgen, lieve mensen. Wat leuk.
1: Hey,
2: goedemorgen, België. Dat is lang geleden.
1: Ja, veel te lang geleden. Waarom heeft het zo lang geduurd, Tatjana?
2: Nou ja, omdat ik weet dat... ik wilde geen ja zeggen, want ik weet dat jij het beter doet. Dus ja, ze hadden mij eigenlijk niet nodig. Dus ik ga gewoon die producent Jeroen Koopman even aan zijn mouw trekken en zeggen dat het talent in België zit.
1: Nee. Tatjana Ornelis gaat net zo legendarisch worden, denk ik, ja.
0: Nee. Maar Tatjana, het was zo'n belangrijke periode in je leven, ondertussen een kwart eeuw geleden. Hoe kijk jij daarop terug?
2: Ja, ik ben natuurlijk nu trotser dan ooit dat ik daaraan meegewerkt heb. Want niemand van de hele crew en cast heeft in 1986 kunnen verwachten dat dit het gevolg daarvan zou zijn. Mm-hmm. Niemand.
1: Absoluut.
2: Fantastisch.
1: Echte cult, waar jij, pionierkult van Flodder. En nu dat het nog altijd bestaat, het is echt crazy. Maar hoe heb jij die tijd beleefd eigenlijk, zo in de jaren 80, toen zo? Hoe was dat voor jou? Want toen die film net uitkwam, hoe vond je dat toen?
2: Ja, dat was voor mij, ik was 23.
1: Ja?
2: En ik was natuurlijk zo groen en onwetend. En alles kwam heel erg... echt op me af als een soort van bulldozer. In een snelvaart werd ik eigenlijk binnen een week zo wat beroemd in Nederland als Kees Flodder.
0: Ja.
2: Dat is best wel chockerend als je heel jong bent. En meteen daarna ben ik heel hard naar alle locaties gegaan. TV's, radio's. Toen werd ik gevraagd of ik wilde zingen.
1: Ja.
2: Dus het is een soort van een rollercoaster geweest voor mij.
1: Ja, je hebt ook nog hitjes gehad.
2: Fantastische tijden gehad.
1: Ja, en hitjes gehad in de jaren 80, want ik heb je ooit nog eens gepebackt. Op een carnavalsbal?
2: Je bent gewoon multifunctioneel.
1: Ja,
2: je zou echt deze Flodder kunnen doen.
1: Ja, maar Tatjana, wat heb je dan eigenlijk de voorbije jaren gedaan?
2: Ja.
1: Want we misten jou wel. Allee, ik bedoel, waar zat jij?
2: Ik zat even onder de steen.
0: Even onder de steen?
2: Verstopt.
0: Nee, maar even serieus.
2: Nee,
0: ik las ergens dat je in Monaco woont. Klopt dat?
2: Ja, ik ben 11 jaar geleden ben ik verhuisd met mijn man.
0: Okay.
2: En dat heeft mij heel veel rust gebracht. Heel veel gewoon leven, wat ik in Nederland niet had. Want als ik bloemen ging kopen, dan stonden ze of zaten ze in een auto al dubbel geparkeerd met een telelens. En dan werd er geroepen, schatje!
1: Oh.
2: En dan dacht ik, huh? En dan keek ik en dan was het, oh ja, tuurlijk, dat is zo'n paparazzi die toevallig mij ziet lopen. En dan zit je daar met je rommelige haar en geen make-up. En dat je denkt, nou, niet nu, alstublieft. Dus wij zijn gewoon verhuisd. We hebben heel veel rust daar. Niemand kijkt, niemand interesseert het. Paparazzi's zijn verboden in Monaco.
0: Okay.
2: Dat is niet toegestaan.
0: Oh, dat is
2: dus het is absoluut rustig.
0: Oh, zalig.
1: Oh, heerlijk. Maar wat doe jij dan
2: zalig.
1: Nu? Waar vul jij je dagen mee? Zo van wat doe jij zoal daar?
2: Ja, mensen denken misschien dat ik iedere dag met mijn gouden jurk en hoge labotens aan het lunchen ben en dineren ben. Maar dat is niet zo.
0: Dat mag hoor.
2: Ik ben een...
0: Dat mag.
2: Het mag wel hoor, en het is heel mooi, maar alles op zijn tijd natuurlijk. Maar ik ben daar gewoon een normaal mensje, net als iedereen. Ik drink heel graag mijn koffie, iedere ochtend met mijn mama en mijn hondje en mijn man. En voor de rest ben ik gewoon hele rustig wandelingetjes aan het maken. Ben ik met mijn moeder en Lex leuke dingen aan het doen. Ik reis veel. Okay. We zijn heel vaak op reis. We gaan veel naar Hawaii. We zijn net uit Azië terug. We vinden dat leuk. Ook omdat mijn man Lex natuurlijk veel zakelijke mensen nog opzoekt en kent. En vroegere vrienden waar hij mee gewerkt heeft. En dat is eigenlijk over de hele wereld. Dat is ongelooflijk, die man.
0: Het klinkt niet bepaald als het flodderleven, om heel eerlijk te zijn. Dat is, maar Tatjana...
2: Nou, ondertussen lijk ik wel een stewardess.
0: Ja. Hey, Tatjana, maar nu nog heel even, want er is nu een nieuwe spin-off-serie sinds deze week te zien is op streams. Wat moeten we daarvan verwachten? Wat is het voor iets? Wat is Kees Vlodder? Ja, dat draait het rond, hè?
2: Dat draait om mij, omdat natuurlijk een spin-off moet toch wel één personage hebben uit de vorige film of serie. En dat hebben ze nu met mij gedaan. En dan kunnen ze daarop voortborduren. Okay. En toen heb ik ook aangegeven tijdens het filmen dat als mijn dochter met de hele nieuwe familie, als er deel 2, 3 zou komen, als ik niet mee zou doen, moeten zij gewoon zonder mij, moeten ze zo steengoed zijn, dat ze ook zonder mij vervolg kunnen draaien. Ja. Ik denk naar mijn mening dat het gelukt is.
0: Okay.
2: Want ik ben natuurlijk, dat is mijn mening. Het is misschien niet zo objectief, maar ik vind het superleuk. Ik heb gehuild van het lachen gisteren bij het zien van vijfde afdeling. Aflevering.
1: Maar Tatjana, ik heb als kind al Vlodder gezien. Ja, daar zaten toch expliciete beelden in, dat weten we allemaal. Ja, is dat dan nu in de nieuwe serie, krijgen we ook zo van die scène?
2: Het is nog gekker.
1: Nee.
0: Het is nog
2: gekker. Ze zijn gek. Ja, dat kan wel dus. Maar de schrijver is Wio Koek. Dat is de man die ook vorige Vlodder-series heeft geschreven. Dus ik had heel graag iemand van vroeger erbij. Dus hebben we Wio erbij gehaald. Want dan heb je echt een Vlodder-geest in het nieuwe jasje. En het is moeilijk, want mensen gaan vergelijken. Lieve mensen, alsjeblieft vergelijk het niet met vroegere Vlodders. Het is een nieuwe tijd. Het is 2026. Het is bijna nieuwe familie met mij dan erbij. Maar ze doen het zo ontzettend goed, want het is niet makkelijk om dat geest terug te roepen. Maar als je kan, vergelijk het niet. Kijk gewoon voor de plezier.
0: En geniet ervan, volle bak.
2: Kijk gewoon voor het ontspannen,
0: Fantastisch. Tatjana, zo fijn dat we je aan de lijn kregen deze ochtend. Het gaat je goed met alles wat je doet. We zijn altijd fan geweest.
2: Komen jullie maar letterlijk naar Monaco, dan kunnen we daar ook praten.
1: Deel, hè? Je moet dat tegen ons niet zeggen. Wij boeken ons ticket al, hè?
2: Ja, okay.
1: Dankjewel, lieve Tatjana. Doei, doei.
2: Dank je.
3: Dit is Joe.
4: Joe 80s and 90s.

0: Milano. Tacos maken in Mexico.
1: Green for Life. Green for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
4: stap met meer korting op de trein.
5: 40%, het zal wel zijn.
6: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
7: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
6: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
8: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
3: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
10: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Hint.
1: Klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
2: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
4: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
3: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
5: En Colruy trakteert.
6: Ja, echt waar?
5: Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruy.be.
8: Oh nee! Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
9: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering. Wij dragen E5.
10: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
9: E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Deze week kom je bij Spar voor...
12: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
11: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
12: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
11: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
13: Dit is Joe.
14: Hey.

0: Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sven en Anke.
0: Sabine, ben je helemaal klaar om 500 euro te winnen?
1: Helemaal.
0: Ik gun het je zo hard, want Sabine, jongens, is een van de meest hardwerkende mensen komend weekend.
2: Is het waar?
0: Ze zullen je nog zijn in jouw branche, maar het is jouw branche die gewoon ja, echt overuren moet slaan. Want in welke branche zit jij, Sabine?
1: Ja, min of meer bakkerij. Mijn man en ik maken gepersonaliseerde taarten.
0: Voilà.
1: Cupcakes. En taarten.
0: Het is communiefeest verlengd weekend. Ja. Dus hoeveel taarten moet je maken morgen en hoeveel zondag?
1: Vanmorgen 18 en tegen zondag nog 21.
0: Oh, okay. Maar gepersonaliseerd, is dat dan ook echt zo, ja, zo? Bouw jij dan ook van die figuurtjes? Of is dat met foto's?
1: Ja,
0: of?
1: Mijn man maakt de figuurtjes. Ja. Die boetseert hij elke dag. Dus,
0: En wat is zijn beste figuurtje?
2: Wat is zijn beste figuur?
1: Goh. Het beste, het mooiste wat hier staat, dat staat eigenlijk onder een stolp. Dat heeft hij gemaakt. Dat is Up.
0: Wat?
1: Up, van de film
0: Up. Up, met die bal, met dat huis. Dat is zo een film. Ja. Ja, Sven hoort het weer donderen in Keulen. Dat is zo een film en dan een huis gaat zo in de lucht met heel veel ballonnen.
1: Ja.
0: Het is prachtig. Ja, ik kan me helemaal voorstellen dat het onder een stolp zit.
1: Maar zijn ze allemaal even mooi, want het gaat van Boomba naar eigenlijk ook de communicantjes die nagebetseerd worden.
0: Zeg je.
2: Wat ik vanochtend in de app al heb gezien, is dat er heel veel in bakkers in West-Vlaanderen heel mooie eclairs met blauw en zwart hebben gemaakt de voorbije uren.
1: Ja, maar wij maken die in geel-blauw.
2: Oei, dat is een rare kleur. Dat snap ik niet.
0: Sabine, maandag heb je dan iets minder werk, want ik zoek nog koekjes met een Minecraft-thema.
1: Dat zou nog lukken. Dat zou nog lukken.
0: Oh, ik heb dat echt nodig, want dan heb ik iets speciaals voor het lentefeest. Want ben wat te laat in actie. Ja, Sander doet teken naar mij. Anke, dat mogen we toch niet vragen op antenne.
2: Ja, ik weet nu wel wat er gaat gebeuren. Bij elk antwoord dat je geeft, ook al doe je er 3 seconden over om het juiste antwoord te geven, zal het goedgekeurd worden door Anke.
0: Zolang ik mijn Minecraft-koekjes
2: heb. Haar koekjes zijn binnen, voilà. Nee, we gaan streng spelen zoals met iedereen. Ik wens je heel veel succes. Je kent het concept. Je hebt de actualiteit gevolgd de voorbije week. En ja, ik ga zinnetjes doen die jij in rijmvorm moet aanvullen en dan liefst ook met het juiste woord. Ben je er klaar voor, Sabine?
1: Ja.
2: Oké, daar gaan we. Anke, die zei gisteren, de kakkers gaan het doen, maar ze heeft zich goed vergist, want Brugge werd
1: kampioen.
2: Yes. Hij beleefde bij Arsenal een prachtig voetbaljaar. Onze Rode Duivel.

0: Leonardo.
1: Trossard.
0: Ja, maar die kwam net te laat door die Trossard. Sorry. Net iets sneller. Het Songfestival werd dus niet gewonnen door drie bebaarde vrouwen in een tanga, maar wel door Bulgarije met het liedje...
2: Oh.
0: Bangaranga. Dat was het liedje. Oké, concentreer je. Guy Verhofstadt reed door het rood, maar vrienden, geen verdriet, want onze oud-premier die kreeg zijn boete... Niet? Geen verdriet? Hij kreeg zijn boete niet?
1: Ja, ik wist niet, maar nee.
0: Ja, als je het weet, moet je het roepen. Hè?
1: Dat is het,
0: dat is het concept, hè? Oké, daar gaan we. Check eens goed of je nergens met een slapende rekening staat. Want als je die niet leegmaakt, gaan je centjes naar vadertje...
1: Staat.
2: Ja, heel goed.
0: Staat. Ja. Oké. Het zijn de allerlaatste shows van de laatste reunie. De AFAS-Doon neemt afscheid van de iconen van...
1: K3.
0: Ja, Kathleen zei, na deze laatste reeks gaan we het nooit meer doen. De K3 Originals gaan dus echt met...
1: pensioen.
0: Yes. De herfst is nu eindelijk helemaal gedaan, want, beste vrienden, de zomer komt...
1: eraan.
0: We zijn allemaal tevreden en we zingen nu Olé! En in onze frigo staat er Aperol en ijskoude...
1: Iced tea,
0: nee. Olé! En ijskoude... Rosé! Ja, en de laatste.
1: Lijkt er
0: één niet. Ja, sorry.
2: Terechte kritiek.
0: Maar in tegenstelling tot Timmy of Tanja de Bul terug, is ons liedje nog niet uit. We komen dinsdag naar Pinksteren goedgezind.
1: Terug.
0: Ja! Oké, goed.
2: Kijk, je hebt 6 antwoorden juist. Dat wil zeggen 300 euro.
0: Ja.
2: Maar er komt een klein puntje van kritiek ook binnen van de luisteraars.
0: Wat?
2: Luisteraars sturen massaal Sven Ornelis dat niet Leonardo Trossard is, maar Leandro.
0: Leandro, ja, sorry, dat is wel waar.
2: Moeten we daar dan een
1: Mijn zoon gaat mij doodschieten, dat ik het niet wist.
2: 50 euro extra. 350 euro.
0: Maar koeken zijn ook geregeld.
2: Voilà.
3: Wil jij ook kans maken op 500 euro? Meld je dan nu aan in de Joe-app en doe volgende week mee met Niet Lullen, Gaten Vullen. Dit is Joe 80s and 90s.

0: en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
6: Voilà, een salade van vlees.
7: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
8: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
9: Goedemorgen. De politie van Antwerpen is op zoek naar een ontsnapte geïnterneerde. Het gaat om Steve de Meij. Hij zat in een forensisch psychiatrisch centrum en staat nu op de most wanted-lijst omdat hij gisteravond verdween tijdens een fietstocht in Burgt. Dat zegt het parket, Christophe Aerts.
10: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten tijdens een begeleide fietstocht. Hij is eigenlijk gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
9: Hij is sportief gebouwd met kort bruin-grijs haar en draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurzen vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
11: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in een gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulp meer mogelijk, waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
9: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. Opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. Als je 6 maanden lang je e-box van de overheid niet opendoet, zal de overheid je via die weg niet meer contacteren. Dat is beslist omdat te veel mensen boetes via die weg misten en dus ook niet betaalden. Veel mensen hebben die e-box tijdens corona geactiveerd om vaccinaties op te volgen, maar vergaten daarna dat die bestond. Herinneringen zullen via de post komen. En Sportclub Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
12: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten. Alleen al in play-off 1, dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresol die eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
9: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
8: Dit is Joe

0: weer met Frank.
1: Frank, de blijde boodschap. Begin er maar aan, vriend, want dit zijn toch de dagen. Hiervoor doe je het, hè. Hier ben je toch weer man voor geworden om de mensen dolgelukkig te maken.
2: Ja, sowieso. Hè. Dat speelt een rol. En ik ben ook wel favoriet van dit weer natuurlijk. Hè. Dus sowieso prachtig weer vandaag. Hè. Ja. 16, 17, 18 graden op dit moment al. En uiteindelijk wordt dat 26, 27 graden. Zon die ook van de partij is wat hoge wolkensluis eventueel. En na de middag heel plaatselijk weliswaar een enkel staanpoogje. Dus prachtig zomersdag. En het is de eerste zomerswarme dag van het jaar. Dus 25, 26, 27 graden. Dat zijn de maxima voor vandaag.
1: En we bouwen op.
2: Ja, het wordt nog iets warmer, hè, tijdens het Pinksterweekend sowieso, met zaterdag 28, zondag en maandag is dat ook zo ergens 7, 28 graden, misschien plaatselijk nog net iets meer, met morgen veel zon, wat hogere wolkensluiers en na de middag eventueel een enkel stapelwolkje. Zondag, Pinksteren zelf, zouden we waarschijnlijk met wat ochtendgrijs heel plaatselijk kunnen starten, maar al snel gaat dat weggebrand worden, dan krijgen we zonnige periode, wat stapelwolken. Eentje kan misschien uitgroeien tot een bui in de Ardennen, dat geven sommige weermodellen aan, maar fijn, dat is heel plaatselijk en zeker niet voor Vlaanderen. En dan maandag, Pinkstermaandag, is een zonovergoten dag. De staalblauwe hemel met alles erop en eraan.
3: Mm-hmm. En blijft dat nadien ook? Want dan moeten we wel weer werken, maar dat mag ook met mooi weer zijn, mm-hmm, hè Frank?
2: Ja, wel heel de week blijft het toch meestal zonnig. Met maandag en dinsdag nog altijd 28, 29 graden. Vanaf woensdag lijken de meeste weermodellen toch wel ervoor te kiezen dat het een beetje kouder begint te worden.
3: Maar fijn, beetje minder warm 23, bedoel je? Een beetje minder warm. Niet een beetje
2: ja,
3: kouder.
2: Minder warm eigenlijk. Ja. Voilà, dus het komt op hetzelfde neer. Maar fijn, 23 graden is de maximumtemperatuur. Vanaf woensdag gaat dat zijn. Omdat de wind wel meer neigt richting het noordoosten. Maar dat zijn details. Voor de rest is dat nog altijd kurkdroge lucht die onze richting uitkomt. Dus de zon heeft ook dan nog altijd.
1: Hey, kurkdroge lucht, ook een topwoord eigenlijk, een topconcept. Dikke merci, Frank.
3: Ja,
2: graag gedaan.
3: Goed weekend.

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
2: In Wallonië eens proberen.
3: Of naar een pretpark gaan misschien.
2: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Oh,
6: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh. Jij wist het al?
9: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
10: Amai, die zijn app. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
14: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
13: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
15: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
19: Koop lokaal. Voilà.
18: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
20: Ik ben toch rustig!
21: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
22: Joe

0: Sven en Anke.
1: Ik jag hem wel eens op stang, mijn beste vriend. Ik push hem wel eens tot van alles, maar als ik een compliment kan geven, dan doe ik het ook.
2: Hoezo?
1: Ik moet zeggen, ik had verwacht eigenlijk dat het vanochtend alleen maar voetbal, voetbal, Club Brugge, Club Brugge, voetbal, voetbal, Club Brugge, Club Brugge, kampioen, kampioen ging zijn. Heb je zo ingehouden.
2: Ja, tot nu. Ja. Hans van Aken, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sven Anke.
1: Nu mag het.
2: Nu mag het. Hey, dag Hans. Proficiat.
3: Hey,
2: ik was erbij, maar jongen, jongens, jullie hebben spannend gehouden tot het bittere eind, hè, man.
3: Inderdaad. Voor onszelf ook. Dus dat ik liever niet had. Maar uiteindelijk, als dan het laatste flitsenjaar dan ook bij Union afging, dan, dan is ontlading groot natuurlijk.
2: Ja, weet je, we zaten te kijken en in het begin van de wedstrijd hadden we dus iets van goed onder controle. En naar het einde zou dat kunnen, Hans, dat er toch een beetje, dat gevoel hadden we, wat zenuwen aan het insluipen waren bij jullie. Omdat je weet dat je er op nippertje zit en dat het niet meer fout mag gaan. Of had je dat gevoel zelf niet?
3: Ja, dat kan inderdaad. En ik denk ook dat het voor sommige jongens is toch natuurlijk de eerste keer dat ze zoiets misschien meemaken. Dus ik denk dat het ergens logisch is dat er soms wat stress bij komt kijken. Het probleem is natuurlijk ook dat je met die tussenstand zit op Union. Dus je moet een beetje
2: je begint te rekening
3: houden met.
2: Ja, hoe weten jullie dat? Hoe weten jullie dat? Worden jullie, staan daar bordjes aan de zijkant of zijn daar trucks?
3: Nee, maar de trainers of de stafleden zijn natuurlijk op de hoogte. Dat wordt gevolgd, zeker in die laatste minuten. Toen wij 2-2 stonden en daar 0-0, ja, dan is dat wel belangrijk om te weten soms op veld dat je niet alles op alles gaat zetten om nog een doelpunt te maken en dan eentje tegen te krijgen. Dus ik denk dat dat logisch is en goed is dat er daarover gecommuniceerd werd. Dus,
2: Ik zat de hele tijd ook op mijn gsm. Ik zat te kijken natuurlijk, dan ook ALM PNB aan het volgen, dan naar het einde ook de zone aan het kijken. Toen viel er een doelpunt in Gent voor Union en toen dacht ik, nee, dat gaat nu toch niet waar zijn. En dan als de tijd voorbij was, dat is 5 minuten dat ze langer speelden in Gent, toen zaten alle Mechelen supporters waren eigenlijk wel blij met die 2-2. En alle Brugge supporters waren, die zaten allemaal ademloos te kijken naar die wedstrijd in Gent. En dat waren jullie ook aan het doen, rond een scherm, hè?
3: Ja, er was op de bank had iemand het opstaan van de staf en dan hadden ze ik denk bij Dave Peters bij de zonen ook een monitor die het live kon volgen. Dus iedereen hing daar een beetje rond, afwachtend op de laatste fluitsignaal tot dat gedaan was. En als dan gedaan is, dan is het wel ontlading, opluchting, alles een beetje samen natuurlijk.
1: Ja. Zeg, mag ik ook nog een topvraag stellen, Svenny?
2: Ja, stel maar een topvraag. Ja,
1: ik stel altijd dezelfde vraag, Hans, aan jou, dat weet je al.
2: Gefeest of wat?
1: Nee.
2: Dat is toch ook belangrijk,
1: heb je gefeest,
2: Hans? Ik denk
1: Hans?
2: Dat hij gefeest heeft deze keer.
3: We hebben een goed feestje van gemaakt, zeker.
1: Oh,
3: we zijn met de bus nog richting een, iets afgehuurd. En daar zijn we met vrouwen en iedereen nog een feestje kunnen houden. Dus ik denk dat dat verdient en moet gebeuren.
1: Ja, helemaal. En hoeveel uur heb je dan geslapen?
3: Ik zelf nu denk ik 2 uur, 2,5. Het zal zoiets geweest zijn.
1: Ja, zeg maar Hans, ik ging vragen, want normaal doe je dat altijd, na elke wedstrijd breng je toch je dochter Romee naar school. Want je bent nog altijd een simpele Limburger in knokken. Maar nu, waar was Romee dan nu?
3: Ja, nu is het iets anders gelopen, omdat natuurlijk ook de vrouwen hadden gevraagd voor mee te komen kijken. En natuurlijk onze familie niet hier in de buurt woont, hebben we gelukkig kunnen terugvallen op Jelle Vossen en zijn vrouw.
1: Oh.
3: Die Romee hebben bijgehouden en ook de hondjes. Dus we zijn ze daar heel dankbaar voor en ze hebben ze deze morgen samen met hun kindjes afgezet op school.
1: Maar jongens, op eigen volk kun je toch rekenen eigenlijk.
3: Limburg zet dat op, dat telt altijd.
2: En moet je vandaag naar de club of moet dat niet?
3: Hebben we gelukkig vrij gekregen. Ja. En morgen nog 1 keer trainen en dan zondag de laatste wedstrijd.
2: Zo van gala-wedstrijd eigenlijk. En ook de laatste wedstrijd voor Simon Mignolet eigenlijk. Die zal wel in doel staan, hè. Nu zondag kan toch niet anders, hè?
3: Dat verwacht ik wel. Ik denk dat het fysiek een strijd geweest is. Maar ik denk dat die zondag nog wel 1 keer tussen die palen gaat staan. Ik denk dat het ook het mooiste afscheid is wat we hem kunnen geven met die titel. Dus daar ben ik ook heel blij om.
2: Kijk, nog eens Limburg boven daar, zei je. Voilà. Goed aan het doen. Voilà. Hey, oké, okay, heel veel sterkte vandaag, want het is een korte nacht geweest. Een beetje, maar ja, oké, okay, de adrenaline van het kampioenschap zit erin. Hè.
0: Dit is Joe 80's.

0: is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neus begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
5: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
6: Als vente, zijn bendidioten.
5: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
7: De geschiedenis van uw Google Chrome.
8: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
6: Respect wil ik nog wel proberen.
9: Mamma mia!
10: Wat was dat?
11: De nieuwe comedy-reeks
12: Strijk!
11: Nu exclusief op streams.
13: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
14: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
15: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
14: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
16: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
18: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Joe 80s and

Dit is Joe 80s and 90s. Chaka Khan.

0: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. 1 op de 4 jongeren kiest voor een gelijkaardige job als hun ouders. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Dat is geen toeval, want als het op studiekeuze aankomt, hebben ouders een grote invloed, ziet Wim van der Linden van Randstad.
4: Zelfs 33% van de twintigers kiest uiteindelijk exact dezelfde beroepscategorie als hun ouders. Vaak onder invloed van de maatschappelijke status van diploma's of een natuurlijk wat bekend is binnen de gezinssfeer.
3: De politie van Antwerpen is op zoek naar een geïnterneerde. Die kon ontsnappen uit het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever. Het gaat om Steve de Meij. De man is meteen op de most wanted lijst gezet. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
5: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten. Tijdens een begeleide fietstocht is hij gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
3: Hij is sportief gebouwd met kort bruin-grijs haar en draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. En de VS pauzeert zijn wapenleveringen aan Taiwan. Dat heeft een vertegenwoordiger van het Pentagon gezegd in het parlement. Naar eigen zeggen omdat ze hun munitie zelf nodig hebben. Maar we weten ook dat die wapenleveringen een van de gespreksonderwerpen waren met de Chinese president Xi Jinping. En de Amerikaanse president Trump heeft China nodig als bondgenoot in het Midden-Oosten. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
2: Dit is Joe 80s.

0: gaan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een TCL 65 inch QD Mini LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
6: Justin.
5: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Justin, time to it.
5: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
9: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Zee de Vos.
11: Ja, Lemmis.
10: Wat gooien we straks op de barbecue?
11: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
10: Een goeie visk.
11: Of een lekkere langoustine.
10: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
12: Dat is
13: de Vos Lemmis.
14: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
16: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
17: Joe 80s and 90s.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
6: stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn.
8: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
9: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
8: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
10: Ik geef toch maar een XL.
11: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
5: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
12: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
13: Ja! Maar ja.
12: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
14: Oh ja! Maar ja.
12: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
13: Oh ja! Maar ja.
12: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft.
15: Oh, ik snap er niks van.
16: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
17: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
18: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
21: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa. Bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
22: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
23: bij Brico, Brico City
22: en Brico Planet
23: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
22: En zelfs 25% voor B-plus leden.
23: Want zelfgemaakt
22: is slim bespaard.
23: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
24: Wij dragen E5.
25: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
24: E5. Jouw verhaal in stijl. Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
26: Koop lokaal. Voilà.
24: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
27: Joe.

0: is Joe.
1: Joe, 80s and 90s.
2: Oh, my DCVC was like.
3: Ya,
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Zegtie? Bancaria no funcionar? Maar ons kaartwerk is
2: niet af. Blijf kalm.
3: Kalm. We zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Mannekes, ik heb gedroomd.
3: Over?
5: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
5: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En zondag en maandag?
5: 20% korting op alles.
3: Serieus?
6: Oh, jij wist dat niet.
3: Mompie, we hebben nu drukken door.
5: Oei, gaan we niet dan?
6: Jawel!
7: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
10: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
11: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
11: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
9: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
9: Dat is wel een naald, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...
11: Immoscoop, man!
0: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
13: Voorwaarden op colruyt.be.
14: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 11 uur.
15: Goedemorgen. Ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95, maximaal 1,97 euro. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro of 5 cent eraf. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel erg hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. In Brussel zijn een paar honderd mensen met een beperking op straat gekomen. Ze zijn bezorgd over de nieuwe plannen van welzijnsminister Genet. Nu krijgen die bijvoorbeeld een eigen potje met geld dat ze aan ondersteuning kunnen uitgeven. Maar dat verandert. Gwen de Keuleneer is een van de actievoerders.
16: Minister Genet wil mensen die wachten op een budget al perspectief bieden door hen door te sturen naar rechtstreeks toegankelijke hulp. En dat betekent dat mensen zelf geen budget meer zullen krijgen, maar dat dat geld rechtstreeks gaat gaan naar diensten en organisaties. De kans is groot dat de aanbod voor veel mensen geen antwoord gaat bieden op hun noden en dus mensen nog steeds in de kou zullen blijven staan.
15: En nog rond deze tijd wordt in Heist op den Berg afscheid genomen van Jilke Michielsen. De wielerbelofte van 19 verloor vorige week een lange strijd tegen botkanker. Voor haar ziekte werd Michielsen Belgisch kampioen op de weg bij de nieuwelingen, in het tijdrijden en in het Omnium op de piste. Ze heeft haar afscheidsplechtigheid volledig zelf georganiseerd. Het wordt een zomerse dag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
1: Dit is Joe

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
7: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue-assortiment. Lidl, dat kan tellen.
2: Code Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
10: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Green for Life.
3: Green for Life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Oh, ik snap er niks van.
5: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
6: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
9: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag. Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Motero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
3: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd van Tichelt parlementslid. En dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
2: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Zo'n 1 op de 5 Belgen krijgt ooit te maken met een eetstoornis. Dat gaat van eetbuien tot braken of laxeermiddel gebruiken om af te vallen. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven en Zorgnet Icuro. En het heeft gevolgen.
4: We zien dat dat zich vooral voordoet bij 18 tot 25-jarigen. Dus redelijk jonge mensen. Het risico op het ontwikkelen van meer psychische stoornissen, zoals bijvoorbeeld een depressie, is heel hoog bij die mensen. Dus laat ons vooral maatregelen nemen om dat op tijd te detecteren.
2: Maar 1 op de 3 patiënten heeft professionele hulp. Opgezocht. En ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95, maximaal 1,97 euro. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro, of 5 cent eraf. De dieselprijzen die zijn vandaag al gedaald, naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel erg hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. En Sportclub Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die Club Brugge gisteravond pakte. Je hoort burgemeester Dirk de Vouw.
5: Vanaf 17 uur is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanaf het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede houden ster. 20 keer kampioen van België.
2: Club speelde gisteren 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog één speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een tweede voetbalmiljardair. Voetballer Lionel Messi voegt zich toe aan het select clubje met Cristiano Ronaldo. Dat berekende persbureau Bloomberg. Messi is 38 en speelt bij Inter Miami in de VS. De voorbije 20 jaar verdiende hij 600 miljoen euro alleen aan loon en bonussen. Dus nog zonder de inkomsten van sponsordeals of investeringen. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
1: Dit is Joe 80s.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig.
1: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
3: Daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, je snel. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
8: stap met meer korting op de trein.
9: 40%, het zal wel zijn.
10: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
9: In Wallonië eens proberen.
10: Of naar een pretpark gaan misschien.
9: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
7: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
14: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
13: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
15: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
16: Dit is
17: Joe 80s and 90s.

0: getrakteerd.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Lotto is op zoek naar een neus.
10: Oh? Een neus begot.
9: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
9: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
11: C'est si bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
12: 3, 2, 1.
13: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
12: joehoe,
13: met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
15: Als venten, zijn bendidioten.
16: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
17: De geschiedenis van uw Google Chrome.
18: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
15: Respect wil ik nog wel proberen.
19: Mamma mia!
20: Wat was dat?
21: De nieuwe comedy-reeks
22: Strike!
21: Nu exclusief op streams.
23: Kom nu naar Tegels voor Roonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
24: Roonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
23: En in mei betaalt Roonhoven de BTW in jouw plaats. Dit is Joe 80s and 90s.

0: Mannekes.
1: Bombie.
0: Ik heb gedroomd.
2: Over?
0: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
1: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
0: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
1: En zondag en maandag?
0: 20% korting op alles.
2: Serieus?
1: Oh, jij wist dat niet.
0: Bombie, we hebben nu drukken door.
2: Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel.
4: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
7: Voilà, een salade van vlees.
8: Oei, amai.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
9: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
10: Goedemiddag. Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latré.
11: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd van Tichelt parlementslid. En het was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
10: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Het festival Tomorrowland neemt dit jaar extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand van vorig jaar. Zo wordt er extra personeel voorzien om het publiek te inspecteren en er komen ook extra brandwachten om snel in te grijpen. Bij de brand raakte de mainstage grotendeels vernield. Er raakte niemand gewond. Het leidde wel tot veel vragen over de brandveiligheid. Er loopt een nieuw onderzoek naar voormalig prins Andrew, dat schrijven Britse media. Deze keer voor zedenfeiten. Eerder dit jaar werd prins Andrew al eens opgepakt, omdat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn functie. En hij kwam ook al in opspraak voor zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. En Club Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die Club gisteren pakte. Je hoort burgemeester Dirk de Vouw.
12: Vanaf 17 uur, is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanaf het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede houdend ster. 20 keer kampioen. Van België.
10: Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog 1 speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een nieuwe wiersoort ontdekt en onderzoekers van de plantentuin in Meissen hebben mee de naam mogen kiezen. Het is de Camaipinularia attenboroughiana geworden, jawel. Mocht die naam een belletje doen rinkelen, dat zou zomaar kunnen. Hij is vernoemd naar de Britse bioloog David Attenborough. Die werd 2 weken geleden nog 100 jaar. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
9: Dit is Joe.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Just in time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wij dragen E5.
12: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
11: E5, jouw verhaal in stijl.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Maar, hoezo?
13: Sorry, maar het is WK.
15: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
16: Ik ben toch rustig!
15: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
17: Joe

0: Burger.
1: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
2: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
0: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
3: Mannekes.
4: Bombie.
3: Ik heb gedroomd.
4: Over?
3: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
4: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
3: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
4: En zondag en maandag...
3: 20% korting op alles. Serieus?
4: Oh, jij wist dat niet.
3: Bombie, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel.
5: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
8: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
7: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
9: Amai, chef, wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
12: stap met meer korting op de trein.
13: 40%, het zal wel zijn.
14: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
15: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
14: Plus naar Hassel, eerst gaan shoppen.
16: Geef toch maar een XL.
17: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
11: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
18: Goesting in mijn wereldreis.
19: Elke maand.
18: Lekker chillen in paradijs.
19: Elke maand.
20: Win for life.
19: Win for life.
20: Win tot 5000 euro. Elke maand.
19: Elke maand.
20: Je leven lang.
21: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Ardèse, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
5: Ons venten zijn bendidioten.
6: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
7: De geschiedenis van uw Google Chrome.
8: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
5: Respect wil ik nog wel proberen.
9: Mamma mia!
10: Wat was dat?
11: De nieuwe comedy-reeks
12: Strike!
11: Nu exclusief op streams.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
17: bij Brico Brico City
16: en Brico Planet
17: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
16: En zelfs 25% voor B-plus leden.
17: Want zelfgemaakt
16: is slim bespaard.
17: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
18: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
19: Knaldi.
20: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
21: Check de promo.
20: Aldi, altijd vers, altijd slim.
22: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
23: Yuzu.
22: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
24: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
25: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
26: Goedemiddag. Rijden onder invloed van cannabis blijft langer gevaarlijk dan je denkt. Pas uren na het gebruik piekt het risico op een ongeval. Zelfs als de drugswaarden in je bloed al gedaald zijn, dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
27: Ja, dat is toch wel een belangrijk pijnpunt, hè, dat het risico optreedt. Net wanneer mensen denken dat ze toch wel opnieuw in staat zijn om te rijden en dus geen enkel gevoel meer hebben dat ze high zijn of onder invloed van die cannabis zijn. En het dan met name het ongevalsrisico het hoogst 4 uur na gebruik. En dat is toch wel een nieuw gegeven.
26: 13% van de bestuurders tot 35 jaar reed het afgelopen jaar zeker 1 keer onder invloed van drugs. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, dat zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als iets kapot gaat. In 7 op de 10 gevallen gebeurde dat binnen de 3 jaar. Daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Laura Klaes.
28: Je ziet hoeveel toestellen er dan net buiten die 2 jaar kapot gaan. Toont dat toch wel aan dat die producten gemaakt worden om 2 jaar mee te gaan, maar niet superveel langer dan dat. Dus wat wij zouden voorstellen is dat die wettelijke garantie langer is. 3 jaar voor kleine toestellen zoals smartphones.
26: Voor grotere toestellen zoals wasmachines stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met Manchester City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
25: Dit is Joe 80s en

0: mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
1: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
0: Sorry, kan dat wat korter?
1: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
0: Nee, nee, korter.
1: Koop lokaal. Voilà.
2: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
3: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Zij de Vos.
6: Ja, Lemmis.
5: Wat gooien we straks op de barbecue?
6: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
5: Een goeie visje.
6: Of een lekkere langoustine.
5: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: De Vos Lemmis.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
9: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
11: Tartaratata.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
13: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
12: Ja, of 2 abonnementen, of...
13: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
14: Of is dat vals spelen?
12: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
15: Code Yellow!
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
17: Ik kan niet werken vandaag.
18: Maar hoezo?
17: Sorry, maar het is WK.
19: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
20: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
22: Het is Bol Vierdaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
23: Oh, amai, die ceviche was lekker.
24: Ja, hè.
25: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
24: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt niet.
23: Schat, blijf kalm.
24: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
23: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
24: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
26: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
27: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
28: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Ameritrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
6: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
10: Als venten, zijn bendidioten.
11: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
12: De geschiedenis van uw Google Chrome.
13: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
10: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
14: Wat was dat?
15: De nieuwe comedy-reeks
5: Strijk!
15: Nu exclusief op streams.
16: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
16: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
16: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
18: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
19: Leuke video!
18: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Dit is Joe

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. Ons land is nu definitief veroordeeld in de Métissezaak, dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De zaak gaat over kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Zij werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, dat zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als iets kapot gaat. In 7 op de 10 gevallen gebeurde dat binnen de 3 jaar. Daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Laura Klaes.
3: Je ziet hoeveel toestellen er dan net buiten die 2 jaar kapot gaan. Toont dat toch wel aan dat die producten gemaakt worden om 2 jaar mee te gaan, maar niet superveel langer dan dat. Dus wat wij zouden voorstellen is dat die wettelijke garantie langer is. 3 jaar voor kleine toestellen zoals smartphones.
2: Voor grotere toestellen zoals wasmachines stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. En de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos, zijn in een pleeggezin in Portugal geplaatst. Ze blijven daar tot er in Frankrijk een gepaste thuissituatie voor hen is gevonden. Hun moeder en stiefvader zijn intussen opgepakt. Ze worden verdacht van mishandeling. Ze verschijnen straks nog voor de onderzoeksrechter. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: deze. Newsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
1: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Oh nee!
4: Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
5: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht ze.
8: Rustig,
7: schat. Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
8: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: 3, 2, 1.
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
12: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
15: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
14: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
16: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
5: Dit is
17: Joe 80s and 90s.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
4: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, maar mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
5: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
6: Voilà, ze. Een salade van vlees.
7: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Maar, hoezo?
8: Sorry, maar het is WK.
10: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor 549 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
12: Een goedemiddag. De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren was ontsnapt, is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de Most Wanted lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Het is nog niet duidelijk waarom hij wegliep. In Sint-Niklaas is een school ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De politie doorzoekt het gebouw met explosieve honden. Alle leerlingen worden opgevangen in een evenementenhal in de buurt. Volgens het parket gaat het op het eerste gezicht om een valse melding. Het Hof van Cassatie heeft ons land nu definitief veroordeeld in de zaak rond rassensegregatie in koloniaal Congo. Het gaat om kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Ze werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. In Nederland is er nog iemand besmet met het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en zat daarna thuis in quarantaine. De persoon ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 12 besmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
11: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
1: bij Brico, Brico City
0: en Brico Planet
1: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Wij dragen E5.
5: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
4: E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
2: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè, bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is De Vos Lemmes.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haar omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Goesting in mijn wereldreis.
7: Elke maand.
6: Lekker chillen in paradijs.
7: Elke maand.
8: Win for life.
7: Win for life.
8: Win tot 5000 euro. Elke maand.
7: Elke maand.
8: Je leven lang.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
11: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
13: Joe 80s and 90s.

0: is Nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreeks lijn met KMI of wat?
1: Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn snel.
3: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen. Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren ontsnapte is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de Most Wanted lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Hij wordt nog verhoord. In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog altijd om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de uitbraak in Congo. Er is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. En nog in Nederland is er nu nog iemand besmet met het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 12 Hanta-besmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Er rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. Want de NMBS verwacht met het mooie weer heel wat dagjes toeristen. Britt Monte.
5: Om daar zo goed mogelijk op te gaan anticiperen, zetten we 24 extra treinen in per dag. Dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostende en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen. Om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden. En om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
4: De drukste momenten. Dat is tussen 11 en 2 uur naar de kust of tussen 5 en 8 uur 's avonds van de kust naar het binnenland. En voetbalclub RWDM degradeert naar de eerste amateurklasse. Ook in beroep haalde het zijn licentie voor het profvoetbal niet. Daardoor zakt de club dus naar het amateurniveau. RWDM kampt al een tijdje met financiële problemen. De club is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Door de beslissing mag Club Next, dat eerder wel moest degraderen, nu toch in 1B blijven. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
3: Dit is Joe 80s.

0: mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
1: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En juist...
0: Sorry, kan dat wat korter?
1: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
0: Nee, nee, korter.
1: Koop lokaal. Voilà.
2: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be. Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neus begot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want
6: knock. Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Justin, time, Adam.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Dit is Joe 80s.

0: alles vervangt.
1: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
5: Voilà, een salade van vlees.
6: Oei, amai.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar, hoezo?
7: Sorry, maar het is WK.
9: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
4: Een goede avond. In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de uitbraak in Congo. Er is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. Vlaanderen opent 10 nieuwe open waterzwemzones. Dat heeft minister van Omgeving Joop Roens bekendgemaakt. Het gaat dan om rivieren of vijvers bijvoorbeeld. Onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse wordt er een zwemzone ingericht. En dat is nodig, zegt Roens.
5: Sinds corona is die vraag toch wel enorm toegenomen. En we willen ook lokale besturen echt wel aanzetten om daarmee mee aan de slag te gaan. Vandaar dat we ook de voorwaarden hebben gewijzigd. Men kan nu heel eenvoudig zwemzones inrichten. Dat zijn 2 heel belangrijke voorwaarden bij zo'n vrije zwemzone, is de veiligheid natuurlijk. En 2, de waterkwaliteit.
4: Rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht met het mooie weer heel wat dagjes toeristen. Britt Monte.
6: Om daar zo goed mogelijk op te gaan anticiperen, zetten we 24 extra treinen in per dag. Dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostende en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen. Om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden. En om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
4: Die drukste momenten. Dat is tussen 11 en 2 uur 's middags naar de kust of tussen 5 en 8 uur 's avonds van de kust naar het binnenland. Op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Het is al haar 4e bronzen medaille op een EK en het 2e op rij. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. De Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Bettiol was de beste van de vroege vlucht. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De beste Belg was Jasper Stuyven op een 3e plek. De Portugees Afonso Eulalio blijft in het roze. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
3: Dit is Joe.

0: Fresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn.
7: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
6: In Wallonië eens proberen.
7: Of naar een pretpark gaan misschien.
6: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
8: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
9: Ja!
10: Maar ja...
8: uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
11: Oh ja! Maar ja...
8: een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
9: Oh ja! Maar ja...
8: ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
12: Wienerberger.
13: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
14: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
15: Wienerberger.
14: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
16: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
17: bij Brico Brico City
16: en Brico Planet
17: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
16: En zelfs 25% voor B-plus leden.
17: Want zelfgemaakt
16: is slim bespaard.
17: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
18: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
14: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Voilà, c'est opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradise, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise. Daar waar schoonheid liefde opwekt. 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
7: Joe 80s and 90s.

0: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
1: Koop lokaal. Voilà.
0: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
4: Een goede avond. Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Je hoort één van hen.
5: We wisten dat het erg ging zijn, maar we hadden er ons op getraind, maar het is erger dan dat ik dacht. Alleen kwaad en ik ga terug gaan. We hadden getraind, we hadden drills gekregen, we waren gewaarschuwd. Maar dat er zoveel, het was extreem. Het was extreem.
4: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er een bom in een bakkerij en nog één in een andere woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldige wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. Vlaanderen opent 10 nieuwe openwaterzwemzones. Dat heeft minister van Omgeving Joop Roens bekendgemaakt. Het gaat dan over rivieren of vijvers bijvoorbeeld. Onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse. Je hoort minister Roens.
6: Sinds corona is die vraag toch wel enorm toegenomen. En we willen ook lokale besturen echt wel aanzetten om daarmee mee aan de slag te gaan. Vandaar dat we ook de voorwaarden hebben gewijzigd. Maar ik kan nu heel eenvoudig zwemzones inrichten. Dat zijn twee heel belangrijke voorwaarden bij zo'n vrije zwemzone. Zone is de veiligheid natuurlijk. En twee, de waterkwaliteit.
4: De extra zwemzones komen goed van pas bij het warme weer dit weekend. Netbeheerder Elia pauzeert zijn opruimactie van zeemijnen. Omdat er dit weekend heel wat dagjestoeristen worden verwacht aan de kust met het mooie weer. Sinds maart ruimt Elia samen met ontmijningsdienst Dovo Duitse zeemijnen op uit de Tweede Wereldoorlog. Want die zeemijnen liggen in de weg voor toekomstige werken aan kabels. De werken worden dus nu even gepauzeerd omdat het druk wordt aan de kust. De werken op zee gaan wel gewoon verder. Op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Het is al haar vierde bronzen medaille op een EK. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
3: Dit is Joe

0: eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
10: Als vente, zijn bendidioten.
11: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
12: De geschiedenis van uw Google Chrome.
13: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
10: Respect wil ik nog wel proberen.
3: Mamma mia!
14: Wat was dat?
15: De nieuwe comedy-reeks
3: Strijk!
15: Nu exclusief op streams.
16: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
17: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
16: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
16: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
18: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
19: Check de promo.
18: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
3: joehoe,
0: met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Ik ben toch rustig!
20: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
0: Zo, ethisch en

0: Swampy.
1: Ik heb gedroomd.
2: Over?
1: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
0: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
1: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
0: En zondag en maandag...
2: 20% korting op alles.
1: Serieus?
0: Oh, jij wist dat niet.
2: Swampy, we hebben nu drukke door.
1: Oei, gaan we niet dan?
0: Jawel.
3: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Dit is...
12: Joe 80s and 90s.

0: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering. Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
2: Een goede avond. Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Je hoort een van hen.
3: Voor mij was het ergste stuk in de haven. Het verwerkingsproces daar. Uren en uren op de knieën gezet. Mensen die ze al in elkaar geramd hadden, die gebroken botten hadden.
2: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er één bom in een bakkerij en nog een andere in een woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldigen wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. De baas van het Pakistanse leger is op weg naar de Iraanse hoofdstad Teheran om het vredesakkoord tussen Iran en de VS af te werken. Dat zeggen bronnen uit het Pakistanse onderhandelingsteam. Sinds begin april geldt er een tijdelijk staakt het vuren tussen de VS en Iran. Het vredesoverleg zat de afgelopen tijd muurvast, omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen. Onder meer over het kernprogramma van Iran. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot de 30 graden.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkel band. Het zijn er nu al 2099. Dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Soehal Demir. Die benadrukt dat dat aantal ook de komende jaren nog gaat stijgen. Maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter ook vaker voor een straf met een enkel band. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen Helchteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het parket van Limburg.
2: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
1: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 bezoekers. De NAVO moet reageren op de ontgoocheling van Trump over het bondgenootschap. Dat heeft Amerikaans buitenlandminister Rubio gezegd. President Trump vindt dat hij niet genoeg steun krijgt van de NAVO-bondgenoten in de oorlog in het Midden-Oosten. Zo wil hij toegang tot militaire bases van andere NAVO-landen om zich beter te kunnen wapenen in die oorlog. Eerder dreigde Trump ook al de NAVO te verlaten als hij niet genoeg steun krijgt. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
0: Dit is Joe 80s en

0: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkelband. Het zijn er nu al 2099 en dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Zuhal Demir. Die benadrukt dat dat aantal ook de komende jaren nog gaat stijgen. Maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter nog vaker voor een straf met een enkelband. Op het festival Extrema Outdoor in Houtale-Helchteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het parket van Limburg.
2: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
1: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquoten zelf te bouwen. Je hoort Bonte.
3: Met als voorwaarde dat je het gereserveerd blijven voor studenten die het moeten doen met een beurs of die effectief tot de lagere inkomenssoepen behoren. Dus dat is de voorwaarde, dat is de win-win die we ook zoeken. En we stellen vast in Gent, in Leuven, dat dat toelaat om inderdaad fors onder de marktprijs quoten aan te bieden aan die studenten.
1: Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe quoten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib. Komende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 vermoedelijke besmettingen en 177 sterfgevallen. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en hij zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. De politie onderzoekt nu nog wie er achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte ook lang aanhoudt. Weerman David de Henao.
2: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
1: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarbij was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Kredietbeoordelaar Fitch behoudt zijn kredietscore voor ons land, nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. Ze onderzoekt nu nog wie achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Heenhouw.
2: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
1: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. Vannacht blijft het helder, minima straks rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.